0: De klok rond op Radio Noordzee.
1: In de jaren 60 en 70 moesten we het doen met de middengolf op onze transistorradio's. Nu, tientallen jaren later, is streaming audio het medium om jouw muziek in optimale kwaliteit te kunnen horen. In elk seizoen van het jaar staan we klaar, je vrienden van de radio. In elk seizoen van het jaar staan we klaar. Je vrienden van de radio. Je vrienden van de radio.
2: Die Mebo 2 war bunt. Diese Farben bringen wir auch heute noch in euer Radio.

0: Radio Monique startete, wie wir letzte Woche hier gehört haben, am 16. Dezember 1984 von der Ross Revenge. Und dann gab es schnell auch Live-Sendungen. Am Sonntag wurde am 6. Januar an Heilige Drei Könige 1985 die Sendung der Sonntagmittagsshow eingeführt. Und das war das erste Mal, dass diese Show bei Radio Monique über den Äther ging. Davon gibt es einen Kassettenmitschnitt. Und am Mikrofon war damals Ron West. Wir hören jetzt 8 Minuten und 50 aus der allerersten De Sonntagmittagsshow bei Radio Monique. Ron West mit der Zeitmaschine. Gehen wir zurück in das Jahr 1985 zu Radio Monique. 6. Januar 1985.
1: Bovendien kunnen plaatselijk sneeuwduinen ontstaan. Tot zover het Radio Monique nieuws.
2: Radio Caroline, Europe's first and only album station, can be heard on 576 kHz. That's 519 meters. And through the night on 963.
3: Radio Caroline.
4: Het wel en wee van het weer blijft ons aardig bezighouden aan boord van de Ross Revenge. En ik kan je zeggen dat het op het ogenblik wereldweer is. Echt schitterend. We hebben een zonnetje dat naar binnen straalt door het studioraam. En ik moet zeggen dat ons dat buitengewoon bevalt. Vandaar ook deze zonnige plaat van Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Het is een paar minuutjes over de klok van 2 uur en tot de klok van 4 uur is dit een programma met... Inderdaad, Radio Monique op de 319 meter middengolf, 963 kilohertz met Ron West tot de klok van 4 uur op de zondagmiddag. Van harte welkom en een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. En blijf nog even plakken, want we hebben hele aardige plaatjes voor je uitgezocht. Waaronder deze van Windjammer. Zeg, ben ik zelf nog niet zo lang wakker, maar ik heb horen verluiden door de nieuwsleden, lezers van Radio Monique, dat de temperatuur in Nederland op sommige plaatsen zelfs tot min 20 graden gaat dalen. Oh, mijn oprechte deelneming, dames en heren. Oprechte deelneming, niet te geloven. Wat dat betreft hebben we het hier aan boord van de Ross Revenge wel een stukje beter. In elk geval wens ik u een hele prettige tijd toe bij de open haard en ondertussen zorgen wij voor wat aardige muziek. Dit is Pussycat en Smile.

0: motto Smile and Be Happy. Muziek van alweer een jaar of 8 à 9 geleden. Ja, zo snel gaat de tijd. Het lijkt allemaal nog niet zo oud, maar ach, als je erover na gaat denken, 1976 was dat alweer. Pussycat and Smile. Dit is ook Nederlands werk van de Sherman Brothers. Een van mijn persoonlijke favoriete Nederlandse producties van dit ogenblik, de Sherman Brothers en hun Living for the Night.
1: Dit is Vivace van Berdien Stembergs langspeelplaat Berdinerie. Met daarop bewerkingen van de grote meesters zoals Haydn, Boccherini en natuurlijk Bizet. Meer dan 100.000 exemplaren werden er van deze superieure langspeelplaat al verkocht. Berdinerie, de LP met ook de herkenningsmelodie van de tv-serie Riley. Berdinerie, de tweede platina-LP van Berdien Stemberg, is nu overal verkrijgbaar.
0: Ik moet zeggen dat ik het altijd ontzettend grappig vind als ik een Fransman Engels hoort zingen. Dat komt trouwens ook niet zo vaak voor, maar dit is toch wel helemaal zeldzaam. Twee Engelsen die in het Frans zingen. Elton John en Frans Gall. En, dat was trouwens alleen Elton John natuurlijk die uit Engeland afkomstig is. Frans Gall is wel degelijk een Française. En je hoorde Les Aveux. We gaan eventjes iets aan een beetje disco doen. Om je vast een beetje in de stemming te brengen. Mocht je nog van plan zijn om iets aan stappen te gaan doen dit weekend. Een opname van de Limits. Say yeah. Vijf minuten voor de klok van 2:30 op Radio Monique. En je hoorde een van de meest populaire plaatjes in zowel de Belgische als Nederlandse discotheken van de laatste tijd. The Limits en Say yeah. Radio Monique, ouwe ouwe. Gisteravond hebben we ze nog gezien in een Europees popprogramma. We gaan eventjes een heel eind terug in de tijd met de Golden Earrings. Please go. Please go. Nou, zoals je misschien wel weet is 1985 uitgeroepen tot internationaal jongerenjaar door de Verenigde Naties. En naar aanleiding daarvan was er gisteravond een internationaal popprogramma waarvan ik persoonlijk vond dat een van de beste bijdragers uit Nederland afkomstig was. De Golden Earring. En we draaien in dit geval een hele oude van ze. Het nummer heette Please Go. We gaan even iets Nederlandstaligs doen. Hier is Sonja.

0: Een lekker gezellig Nederlandstalig plaatje afkomstig van Sonja. Het mag toch wel de achterkant zijn, maar heel eigenwijs blijf ik toch deze kant draaien hoor. Het nummer heet Wat ik zou willen. We gaan eventjes over naar de nieuwskamer, want het is inmiddels alweer 2:30 geworden.
1: Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuws.
2: Een groot deel van Europa is getroffen door een koude golf. De Tsjechoslowaakse autoriteiten hebben 7 leden van Garda 77 vrijgelaten. En Yvonne van Gennep is in Utrecht Nederlands kampioen schaatsen geworden. Uitgebreid nieuws straks om 3:00. Sportlaar.

0: Een dame en één heer die ook als componist, tekstschrijver zeer succesvol zijn geweest in het verleden. Onder andere veel voor Diana Ross gedaan. Hij speelt aan Simpson, maar ook als uitvoerend artiest dus uitstekend zichzelf naar voren brengend. Onder andere met deze ex-satellietschijf geheten Salad. Yes, zo is dat. Het is 4 minuten over de klok van 2:30 op Radio Monique. En dit is de rondles tot de klok van 4:00. Vervolgens hoorde je Neil Diamond en Heartlight. En daarna hoorde je een stukje uit het gala-avier van Lee Towers. Een stuk muziek zoals het op het ogenblik ook op LP verkrijgbaar is. En je hoorde MacArthur Park.
1: Van de single Sprong in het Duin. Er is er nu de Peter Koelewijn LP. Met songs als. Onvervalste rock'n'roll met.
2: Hey, never nooit meer. Never nooit meer. Never nooit meer.
1: De Brabantse humor van Peter Koelewijn in.
2: Vrouwlijn.
1: Peter's LP met sterke ballads en rock'n'roll. En natuurlijk het duet met Babes Margabult. De Peter Koelewijn LP is nu overal verkrijgbaar.
0: All Things Must Pass uit 1970, dat was de LP waar het allemaal vanaf kwam. George Harrison en What Is Life. En we draaiden het om 8 minuten voor de klok van 3 uur op Familie Radio 1985, Radio Monique. Een van de meest succesvolle damesformaties in Nederland de laatste jaren, de Dolly Dots en Give the Girl a Break. Enkele minuten voor de klok van 3:00 is het geworden en zo dadelijk dan kun je gaan luisteren naar Zijne Majesteit hemzelf. Jazeker, Frits Koning heeft er een aantal nieuwsberichten verzameld en die gaat hij zojuist even, zo dadelijk eventjes voorlezen. Jawel. Zoals je dat dus ook wel verwachten van een goede nieuwslezer. In afwachting daarvan even een stukje instrumentaal en na het nieuws ben ik graag weer bij je terug. Tot zo.

0: in de top 1000 over de jaren 70. Huilen is voor jou te laat. Toen nog in de uitvoering van Corrie en de Rekels. En wellicht wordt dit de best verkochte uitvoering van de jaren 80. Wie zal het zeggen? Karel en de Sputniks deze week de nieuwe satelliet schrijven op Radio Monique.
1: Goedemiddag, Radio Monique.
0: Tel Aviv. Emma Lou Harris, You Never Can Tell. Dat slaat dan waarschijnlijk ook een klein beetje op het weer. Want dat is ook zo onvoorspelbaar als het maar zijn kan. Want verklaarde ik aan het begin van dit programma dat we nog een heerlijk zonnetje hadden dat naar binnen scheen. Op het ogenblik is het bijna donker in de studio. Misschien eigenlijk ook wel zo gezellig. Maar ja, ik had eigenlijk met de platenkeuze van dit programma al een beetje rekening gehouden. Met een zonnetje eerlijk gezegd hoor. Een beetje vervelend eigenlijk. Beetje ontoepasselijk, maar misschien toch nog wel een aardige plaat om te draaien. Deze, een track van de LP van Koos Albers. En die heet In de Zon.
2: In de zon.
0: Muziek van de meest recente LP van Koos Albers, een van de best verkochte LP's van de laatste tijd in Nederland. En het nummer heette In de Zon, een nummer dat bijna nog een beetje voor een rel zorgde, omdat de orkestband van dit nummer namelijk ook eens voor een andere LP is gebruikt. En dat was eigenlijk een beetje buiten de medeweten van de persoon in kwestie omgegaan. Maar uiteindelijk is dat allemaal nog aardig geregeld, heb ik begrepen. We blijven zonnig draaien, dat heb je al gemerkt, hè? Julio Iglesias, Begin the Begin.

0: Een van de populairste artiesten over de hele wereld, denk ik op dit ogenblik. Samen met Michael Jackson duidelijk aan de top de laatste tijd. Prince and I Will Die For You. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat er zo onderhand toch wel een stuk of 20 verzamelde LP's van de Cats zijn uitgekomen waar de best op staat of iets dergelijks. Maar er is er weer eentje en de Cats die blijven populair, dus ik voorspel ze toch alweer een gouden toekomst ook weer met dit album. De beste van de hits weer allemaal op een dubbel LP verzameld. We draaien in dit geval een van mijn persoonlijke favorieten, Rock and Roll.
1: De havenzangers slaan weer toe met hun nieuwste LP waarop meer dan 35 bekende meezingers.
0: Carnaval 1985 staat alweer voor de deur en Frankie Boy is een van de eerste die weer een plaatje uitgebracht heeft met het oog op het carnaval 1985. De Ketel Samba was dat. We gaan weer eventjes een eindje terug in de tijd met deze meneer, Julien Clerc.
2: Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuws.
3: De Nederlandse spoorwegen hebben hun dienstregeling op de lijn Amsterdam-Alkmaar-Den Helder uitgedund. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Gromyko is vanuit Moskou vertrokken naar Genève. En Jan Ikema heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen schaatsen in Utrecht de tweede 500 meter gewonnen. Uitgebreid nieuws straks om even voor 4 uur.
0: Oh, wat leuk. Het was niet helemaal wat ik bedoelde, geloof ik. Beetje verkeerd gecued op een of andere duistere wijze. We draaien deze plaat alvast maar.
4: Radiovisie.be Radiovisie.nl Radiovisie.eu 3 adressen. 1 enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be Radiovisie.be
5: Music. In den Mitschnitten war auch Fritz Koning zu hören, der dann auch im Nationalen Hörfunk in den Niederlanden ganz groß Karriere gemacht hat. Radio Monique, Sprungbrett für einige, auch wie gesagt für Ron West, an den wir heute erinnert haben. Ein Titel aus den 80s haben wir noch und dann wird es auch schon wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Paul Young, Come Back and Stay.